Dank zijn Diane en Carol. Dit vijemoel redde Joyce van waar we voor ik kan veel beter en onze eie terechtkomen van juist de middelpunt is. Zij wel van de oude ware ontsnappen

Weet jy nog van wat ek dit veemal rede deid? Dat wie van wou wichtig dat is, wann wie den raarsten grond en onze eie habe. En wann dat zo is, dan is mi eind zeer klar en deutlich uit mine ervaring en ook wat ek en andere gezijne hab. En dat is, dat Christus alleen geeft ons de hoopning van een vreed, vrouwet, bevriede leven. Wann wie dat buiterliche betonen, dat helpt weinig, wann wie ne les van reele hebben oder veel rood trie. Wo ons hoort eingestellt is te God, merk den onderscheid, wo wie worden met onze eie poortnasch tracht komen. Door wen wil ik dat eerst betonen. Dan wil zijn als wie roodvinger tjennen, voor schwierigheden die wie vielleicht hebben en onze eien. Wat je wie Christus zien in plaats geven en in ons leven en in onze eien. Jezus wil ons ook nu hier op de eerd zijn leven schenken. Dat leven is in den Heiligen Geest die ons de kracht geeft en de welligheid door te doen wat God je volle woord en onze eien. De beste erklärung oder rood van een gouden eien is in de Bibel te vinden. Wel wie moet zijn, wat hebben Moses, Jezus en Paulus door Eva te zeggen? Moses heeft even den aanvang van de eie geschreven. Gans am aanvang in de Bibel lees wie zo, en God moet mensen die zo weeren als hij, nu zien in ploon. Hij moet mansmensen en vrouwmensen. Zij worden met denselben wet gemerkt. Einer nicht beter oder met meer bediening als de andere. Ober ever ein en wird. Sie sollen in einer Partnerschaft leben. Und Gott sehen dich und seht. Möcht die Chinge haben und jünd ever die ganze Erde vermehren und ever die Erde regieren. Und Gott will haben, dass sie das sollen taub daunen. Gott merkt das klar, wo wir als Menschen dort daunen sollen. Was uns als frühes interessiert, ist seine Betonung für uns. Und was ist dort? Wel, we moeten lezen. En God de haar zegt, dat is niet goud dat de mens alleen is. Ik wil wie merken toen aan helpen, die toe aan passen wordt en die aan wordt te zien staan. Zebald is eensje dat woord helpen hier, dan geeft aan dat den indruk dat een vrouw als helpen door met leer gesteld wordt. Beter als een tjekje die door feer zijn moet of uitgenutst. Gott wird ja auch Helper genannt. Als Helper sind früher nicht weniger wert. Gott hat gewiss, dort in Mann fehlt eine Halb, eine Person vollständig merke, so zu sein. Was hat Jesus über dort eure Liebe zu sein? Er sieht so. Habt ihr nicht gelesen, dass Gott zum Anfang einen Mann und eine frühe Schaufe hat? Und Gott sieht darum, wird ein Mann Vater und Mutter verloren und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei sollen eint werden. Und da sind die nicht mehr zwei, aber eint. Und was Gott verbunden hat, sollen Menschen nicht voneinander scheiden. Und Jesus seine Wort sind drei Sachen wichtig von einer gouden Ei, wird arm gefällt. Eint ist dort verloren. Dort verloren ist Wort von allem zu sein ist. En Jezus zijn het tijd dat de brigand met zijn vriend aan een dag zijn huis verloten en dan gingen zij van zijn huis naar dat van de bruid. Jeder einer zag dat nu worden die bij zich bevrijden, dat we door zo als man wie een chast hebben. Wat meint dat andere met zijn vrouw verbinden? Dat is dat hoort van de eie. Twee mensen verspreken zich een ander trouw te zijn. Sie sind beide sehr verschieden. Und die Bibel sagt, nehmt einander an, so als Jesus ernsthaft angenommen. Was meint das ganz praktisch?